0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige sportieve omgeving te garanderen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2003.
2: Daar gaat hij. Rubens Barrichello pakt de lijn. Het lijkt zelfs als Coulthard aan de kant gaat. Maar ik denk dat Coulthard net iets te ver door moest rijden. En de Brazilianen worden allemaal gek. Dat je 10 keer deelgenomen hebt aan deze race, je thuiswedstrijd. En dat je maar 1 keer de finish zag. Het is niet waar. Rubens Barrichello heeft weer het geluk niet. En hij moet gewoon zijn auto aan de kant zetten in bocht nummer 5. En Rubens Barrichello haalt het weer niet. Man, wat zielig.
1: Grand

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De spelers van Ajax tonen zich uiterst zelfkritisch na een moeizaam verlopen seizoen. Middenvelder Steven Berghuis steekt de hand in eigen boezem en noemt de magere resultaten volledig de eigen schuld van de selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Berghuis is de spelersgroep dit seizoen op veel vlakken tekort gekomen. Hij weigert om externe factoren in de wedstrijd tegen Heerenveen, zoals het natte veld in de slotfase, als excuus te gebruiken. Hij stelt dat de staf en de spelers er alles aan hebben gedaan, maar dat de ploeg kwalitatief niet goed genoeg is. Wel wijst hij op de onrust binnen de club die dit jaar 3 verschillende trainers versleept. Dat wisselende beleid zorgde voor een gebrekkige balans, waardoor de spelers telkens anders werden gebruikt. Aanvoerder Klaassen noemde het seizoen eerder al mislukt. De sportieve situatie heeft ook gevolgen voor de agenda. Berghuis moet zijn geplande gezinsvakantie verzetten voor de komende wedstrijden in Volendam. Al kan hij daardoor zijn annuleringsverzekering nog wel omglimlachen. Hij weigert de play-offs te zien als een strafcorvée. Volgens de middenvelder verplicht het Ajax-shirt hem om vol voor de laatste kans te gaan op Europees voetbal.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Italiaanse tennisser Jannik Sinner breekt record na record. Met zijn overwinning op Casper Ruud in het Masters toernooi van Rome heeft hij nu alle 9 Masters titels minstens een keer gewonnen. Alleen Novak Djokovic presteerde dat eerder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die winst levert Sinner niet alleen een historische status op, maar ook een flinke financiële bonus. Hij incasseert ruim 1 miljoen euro in Rome. En daarmee passeert de Italiaan in minder dan 140 dagen tennissen de grens van 5 miljoen euro aan prijsgeld. Carlos Alcaraz volgt, ondanks zijn blessure, met ruim 4 miljoen. Zverev en Medvedev sluiten aan in de miljoenenjacht. En de blik in de tenniswereld verschuift weer direct naar Parijs, waar het kwalificatietoernooi van Roland Garros inmiddels van start is gegaan. En de winnaar in Frankrijk strijkt bijna 3 miljoen euro op. Al klinkt er vanuit de spelersgroep ook kritiek op de hoogte van dat bedrag. Zonder de geblesseerde Alcaraz lijkt er voor Sinner weinig concurrentie te zijn op het gemalen greffel. Djokovic is wel van de partij, maar er wordt getwijfeld of hij het hoge tempo van de Italiaan kan volgen. Sinner laat weten dolgelukkig te zijn met de winst voor eigen publiek, hoewel hij naar eigen zeggen niet eens zijn beste spel liet zien in Rome. Maar hij begint in Parijs met veel vertrouwen aan het volgende Grand Slam toernooi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Walgelijk. Ronduit walgelijk. Een schande wat het team van Ferrari hier doet met Rubens Barrichello. Ik ben klaar. Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: De Amerikaanse FBI heeft in het geheim een veiligheidsonderzoek ingesteld naar de diefstal van een Formule 1 paddockpas. Het slachtoffer, Valtteri Bottas, doet zelf een boekje open over de bizarre diefstal die plaatsvond tijdens het raceweekend in Miami. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel hij tijdens de Grand Prix van Miami nauwelijks potten kon breken, heeft Valtteri Bottas een goed verhaal overgehouden aan de Formule 1 race in het zuiden van de Verenigde Staten. Hij verbleef tijdens het raceweekend in Fort Lauderdale vanwege de rust en de gunstige route naar het circuit. En de schrik was dan ook groot toen zijn luxe Cadillac Escalade op een ochtend van de oprit bleek te zijn verdwenen, terwijl de sleutels van de auto nog binnen op tafel lagen. Het team van Cadillac stuurde snel een vervangend voertuig. Bottas kon alsnog op tijd op het circuit komen. Maar het incident kreeg een serieuze wending toen bleek dat de officiële toegangspas van de coureur nog in de gesloten auto lag. En dat zorgde voor grote bezorgdheid over de veiligheid rondom het evenement. Met de pas en de auto had de dief moeiteloos de streng beveiligde paddock kunnen betreden. Vanwege dit potentiële veiligheidsrisico startte de FBI direct een uitgebreid onderzoek. Nou, de auto werd teruggevonden in een wijk waar veel criminaliteit is. En Bottas stelt dat de daders waarschijnlijk niet echt geïnteresseerd waren in Formule 1. En hij kan inmiddels wel lachen om dit bizarre verhaal.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Montreal, Canada. 2007.
3: Oh, een mega koprol van Robert Kubica die vol op zijn plaat gaat. Holy Moses. Weer de safety car eruit, maar het hopen is dat het goed is met Robert Kubica. Wat een ongelofelijke klap. De volledige voorkant van de auto stuk. De zijkant eraf en ik denk dat Kubica op dit moment niet bij bewustzijn is. Wow, airborne. Oeh, die is hard. Dit is een zeer, zeer zwaar ongeluk voor de Pool Robert Kubica, waarbij je alleen maar kan hopen dat de veiligheid van de Formule 1-auto's heel groot is. Zo, de knetters.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Het mislopen van de overwinning in de 24 uur van de Nürburgring smaakt voor Dani Junca-Dea overduidelijk naar meer. Spaanse coureur hint na de uitputtingsslag al gauw op een terugkeer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel het team urenlang aan de leiding reed, gooide een technisch probleem roet in het eten. Junca-Dea moest de auto noodgedwongen in de pitbox parkeren, waardoor de zege uit het zicht verdween. Ondanks de bittere pil overheerst bij de coureur zelf vooral de trots. Volgens hem was het raceweekend een geweldige ervaring. Niet alleen voor de fans, maar zeker ook voor de rijders zelf. Junca-Dea benadrukt dat het evenement een prachtig uithangbord was voor de sport. Het heeft de autowereld laten zien dat er buiten de Formule 1 om nog andere schitterende disciplines bestaan die een miljoenen publiek kunnen boeien. En dat helpt de sport volgens hem alleen maar om verder te groeien. De blik is inmiddels alweer op de toekomst gericht. Hoewel teamgenoot Max Verstappen baalt dat hij zijn debuut niet met een overwinning kon bekronen, heeft iedereen volgens Junca-Dea ontzettend veel plezier gehad. En de Spanjaard sluit een herhaling volgend jaar dan ook absoluut niet uit. Er is nu een perfecte sportieve reden om terug te komen en te strijden om wat het team Verstappen dit keer ontglipt is.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2010.
2: Het hoofd van Felipe Massa schudt weer lekker heen en weer bij het aanremmen. En het gat met Alonso zit vast op een volle seconde. Dat waren er toch drie. Dus deze Rob Smedley, die je dan over de radio hoort praten tegen Massa, zal nu toch wat anders moeten gaan roepen.
3: Oké. So, Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message?
2: Soms is het te grappig hoor wat je hoort. Die onboardradio's. Dit kan ook dus de verkapte teamorder zijn, ja. Ik ben benieuwd wat hier nou weer achter schuilt. Oh god, krijgen we weer een rel. Kijk. Oh, ho, ho, dames en heren. Wij zijn zojuist getuige geweest van een knalharde teamorder. En hier gaat de Formule 1-wereld over ontploffen. Hij gaat hier bij het uitaccelereren gewoon van zijn gas.
3: Oké, mate. Good lad. Just stick with him now. Sorry.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Middenvelder Rami Serouki keert na de zomer definitief niet meer terug naar Feyenoord. Dat heeft de Algerijns International laten weten. Nu de competitie ten einde loopt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Serouki speelde dit seizoen op huurbasis bij FC Twente nadat zijn eerdere overstap naar Rotterdam-Zuid niet bracht wat beide partijen ervan hadden gehoopt. Hij werd in 2023 door Feyenoord overgenomen van FC Twente. Middenvelder geeft aan dat hij zich in de Kuip nooit echt thuis of op zijn gemak heeft gevoeld. Het hele plaatje in Rotterdam-Zuid paste simpelweg niet bij hem. In het oosten van het land vond hij dit seizoen het spelplezier en zijn oude vorm weer terug. In 32 competitieduels scoorde hij 3 keer voor de Enschedese club, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep nadat hij 10 jaar geleden vertrok uit de jeugd van Ajax. De breuk hangt mede samen met een moeizame relatie met Feyenoord-trainer Robin van Persie. Volgens de speler is er geen sprake van ruzie, maar wel van duidelijke meningsverschillen en een ongunstige situatie voor Serouki. Terugkeer naar Rotterdam is voor hem dan ook uitgesloten, hoewel hij er natuurlijk nog wel onder contract staat. Waar de sportieve toekomst van de voetballer wel ligt, is nog onduidelijk. Hij speelde nog nooit in het buitenland en sluit een langer verblijf bij zijn oude liefde FC Twente zeker niet uit. Hij houdt op dit moment alle opties open.
0: Dit is jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige sportieve omgeving te garanderen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Marina Bay, Singapore. 2012.
2: Fernie in de punt op dit moment op de 9e stek. Schumacher zit daar pal achter. Vooraan zal het wel even belangrijk zijn. Ja hoor, 14e pakt Sebastian Vettel in de middensector op Jenson Button. 1/10e in de eerste sector. Oh, weer Michael Schumacher. Jongen, waar zit je concentratie in 2012? Een jaar geleden deed hij hetzelfde op de achterkant van Perez. Nu doet hij het weer. Aanremmen, alles blokkeren en gewoon hatseflats op de achterkant van Jean-Éric Vergne. Het is niet te geloven. In Duitsland rijdt hij, volgens mij de kwalificatie of zo. Zei hij ook van ja, ik zat even op iets anders te doen. Crasht hij die auto en nu weer. Kijk, als die loopt, natuurlijk heb je er last van even van je rug. Hij zal zich er wel moeten verexcuseren, denk ik.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel over 5 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 6 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal.

0: Capri Radio.
1: Sport in het kort.
2: De spelers van Ajax tonen zich uiterst zelfkritisch na een moeizaam verlopen seizoen. Middenvelder Steven Berghuis steekt de hand in eigen boezem en noemt de magere resultaten volledig de eigen schuld van de selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Berghuis is de spelersgroep dit seizoen op veel vlakken tekort gekomen. Hij weigert om externe factoren in de wedstrijd tegen Heerenveen, zoals het natte veld in de slotfase, als excuus te gebruiken. Hij stelt dat de staf en de spelers er alles aan hebben gedaan, maar dat de ploeg kwalitatief niet goed genoeg is. Wel wijst hij op de onrust binnen de club, die dit jaar 3 verschillende trainers versleet. Dat wisselende beleid zorgde voor een gebrekkige balans, waardoor de spelers telkens anders werden gebruikt. Aanvoerder Klaassen noemde het seizoen eerder al mislukt. De sportieve situatie heeft ook gevolgen voor de agenda. Berghuis moet zijn geplande gezinsvakantie verzetten voor de komende wedstrijden in Volendam. Al kan hij daardoor zijn annuleringsverzekering nog wel omglimlachen. Hij weigert de play-offs te zien als een strafcorvée. Volgens de middenvelder verplicht het Ajax-shirt hem om vol voor de laatste kans te gaan op Europees voetbal.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Meer oponthoud is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 12 kilometer met een half uur extra reistijd. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A15 Gorkum Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg en Noordschot 9 kilometer. Met daar een kwartier extra reistijd.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij joh.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Italiaanse tennisser Jannik Sinner breekt record na record. Met zijn overwinning op Casper Ruud in het Masters toernooi van Rome heeft hij nu alle 9 Masters titels minstens een keer gewonnen. Alleen Novak Djokovic presteerde dat eerder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die winst levert Sinner niet alleen een historische status op, maar ook een flinke financiële bonus. Hij incasseert ruim €1 miljoen in Rome. En daarmee passeert de Italiaan in minder dan 140 dagen tennissen de grens van €5 miljoen aan prijsgeld. Carlos Alcaraz volgt, ondanks zijn blessure, met ruim €4 miljoen. Zverev en Medvedev sluiten aan in de miljoenenjacht. En de blik in de tenniswereld verschuift weer direct naar Parijs, waar het kwalificatietoernooi van Roland Garros inmiddels van start is gegaan. En de winnaar in Frankrijk strijkt bijna €3 miljoen op. Al klinkt er vanuit de spelersgroep ook kritiek op de hoogte van dat bedrag. Zonder de geblesseerde Alcaraz lijkt er voor Sinner weinig concurrentie te zijn op het gemalen greffel. Djokovic is wel van de partij, maar er wordt getwijfeld of hij het hoge tempo van de Italiaan kan volgen. Sinner laat weten dolgelukkig te zijn met de winst voor eigen publiek, hoewel hij naar eigen zeggen niet eens zijn beste spel liet zien in Rome. Maar hij begint in Parijs met veel vertrouwen aan het volgende Grand Slam toernooi.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
1: We gaan kijken wat er gaat gebeuren bij de start van de allereerste wedstrijd hier in Australië. De lichten uit zijn we onderweg en daar is het dan gedaan. En de McLaren zijn goed weg. Ook een goede start van Ralf Schumacher en Michael Schumacher. Voorlopig terug naar de derde plaats, maar ook Coulthard aan de binnenkant erbij. En Raikkonen en Ralf ramt hem vol over Rubens Barrichello heen. En er gaat er nog meer af hoor. Mega crash bij de start hier, Jenson Button. Ik denk dat Ralf Schumacher een meter of vier in de lucht hing. Ook een Toyota erbij betrokken. Jordan zien we staan, Felipe Massa zien we staan. Rubens komt naar het midden. Daar is Ralf. Die raakt hem gewoon vol. En nou, die komt hoog hoor, kijk eens. Goeiedag.
2: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Extra vertraging vanmorgen is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. Een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam zijn bergingswerkzaamheden. Tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook open. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 10 kilometer stilstaand verkeer. Alleen de vluchtstrook is open. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de ochtendspits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 13 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand. Tussen Delft en knooppunt Hofvliet, 15 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Een ongeluk veroorzaakt file op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Marem en Leek 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 10 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot ruim een uur. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. En op de A50 van Os naar Eindhoven staat file door een ongeluk. Tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer. De vertraging is een uur en er is maar één rijstrook open.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse FBI heeft in het geheim een veiligheidsonderzoek ingesteld naar de diefstal van een Formule 1 paddockpas. Het slachtoffer, Valtteri Bottas, doet zelf een boekje open over de bizarre diefstal die plaatsvond tijdens het raceweekend in Miami. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel hij tijdens de Grand Prix van Miami nauwelijks potten kon breken, heeft Valtteri Bottas een goed verhaal overgehouden aan de Formule 1 race in het zuiden van de Verenigde Staten. Hij verbleef tijdens het raceweekend in Fort Lauderdale vanwege de rust en de gunstige route naar het circuit. En de schrik was dan ook groot toen zijn luxe Cadillac Escalade op een ochtend van de oprit bleek te zijn verdwenen, terwijl de sleutels van de auto nog binnen op tafel lagen. Het team van Cadillac stuurde snel een vervangend voertuig. Bottas kon alsnog op tijd op het circuit komen. Maar het incident kreeg een serieuze wending toen bleek dat de officiële toegangspas van de coureur nog in de gesloten auto lag. En dat zorgde voor grote bezorgdheid over de veiligheid rondom het evenement. Met de pas en de auto had de dief moeiteloos de streng beveiligde paddock kunnen betreden. Vanwege dit potentiële veiligheidsrisico startte de FBI direct een uitgebreid onderzoek. Nou, de auto werd teruggevonden in een wijk waar veel criminaliteit is. En Bottas stelt dat de daders waarschijnlijk niet echt geïnteresseerd waren in Formule 1. En hij kan inmiddels wel lachen om dit bizarre verhaal.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: weet het nog.
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2011.
2: Alonso binnen. Weer naar soft. Goeie stop. Goeie stop. Belangrijk is, waar valt hij terug? Achter Vettel? Ik denk het wel. En hij komt voor de deur bij Mark Webber. Die was al gestopt. Dus is dit gewoon even gevecht voor positie. Wow, Webber, wat een ballentoonje daar dan, zeg. Zo, de knetters. Alonso verdedigt, Alonso verdedigt. Hij heeft meer gang. En dit is lef, hoor. Hier is normaal gewoon geen ruimte. Oeh, wat scheelt het weinig. Maar ook daar moet ik toegeven, is de intelligentie wel van Alonso, dat hij weet wanneer hij echt moet afhaken. Maar dit was wel een heftige van Mark Webber, maar wel een goeie.
1: Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de spits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. Ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergsehoek 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid 8 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Daar ligt modder op het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel Noord 10 kilometer file met daar drie kwartier vertraging. Dat komt

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het mislopen van de overwinning in de 24 uur van de Nürburgring smaakt voor Dani Junqueira overduidelijk naar meer. Spaanse coureur hint na de uitputtingsslag al gauw op een terugkeer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel het team urenlang aan de leiding reed, gooide een technisch probleem roet in het eten. Junqueira moest de auto noodgedwongen in de pitbox parkeren, waardoor de zege uit het zicht verdween. Ondanks de bittere pil overheerst bij de coureur zelf vooral de trots. Volgens hem was het raceweekend een geweldige ervaring. Niet alleen voor de fans, maar zeker ook voor de rijders zelf. Junqueira benadrukt dat het evenement een prachtig uithangbord was voor de sport. Het heeft de autowereld laten zien dat er buiten de Formule 1 om nog andere schitterende disciplines bestaan die een miljoenen publiek kunnen boeien. En dat helpt de sport volgens hem alleen maar om verder te groeien. De blik is inmiddels alweer op de toekomst gericht. Hoewel teamgenoot Max Verstappen baalt dat hij zijn debuut niet met een overwinning kon bekronen, heeft iedereen volgens Junqueira ontzettend veel plezier gehad. En de Spanjaard sluit een herhaling volgend jaar dan ook absoluut niet uit. Er is nu een perfecte sportieve reden om terug te komen en te strijden om wat het team Verstappen dit keer ontglipt is.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is aan het oplossen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuid van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is extra vertraging tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 13 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Kronborg en knooppunt Deil, 7 kilometer stilstaan met daar drie kwartier vertraging. Daar is maar één rijstrook open. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid 10 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en de afrit Ommen 7 kilometer file met daar bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2009.
3: Jenson Button. 11 jaar karting. Een jaartje Formule Ford, Formule 3. Vijfde werd hij tijdens de Masters. Begon in 1999 met een paar testen bij McLaren en Prost. En in 2000 naar Williams. En nu in de Braun. Het allereerste officiële jaar van Braun. Is daar wereldkampioen Jenson Button uit Engeland. En het team van Braun. Ross Braun is constructeurskampioen. De dubbel in één slag in Interlagos. Groot feest. Hulde. Een diepe buiging voor een team wat afgelopen winter nog leek te overlijden. Dat ze er niet waren. Twee handen uit de cockpit voor Jenson Button. Het wachten is op de eerste reactie. Daar komt hij.
4: Get in there, Jenson. Fantastic. Well done. Mix one pickup rubber. Awesome job. Unbelievable.
5: We are world champions! World champions!
1: Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Toch staan er nog wel een paar lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Culemborg en knooppunt Deil. 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden vanaf knooppunt Everdingen via Gorkum over de A27 en de A15. De andere kant op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. Veel vertraging is er nog bij Zwolle door een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid nu 10 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Door de problemen op de A28 loopt het verkeer ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Daar staat file tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 8 kilometer. De extra reistijd is 3 kwartier. En de N2, de randweg Eindhoven richting Den Bosch, is nog dicht bij Veldhoven-Zuid. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer kan het beste omrijden via de hoofdrijbaan, de A2.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Middenvelder Rami Serouki keert na de zomer definitief niet meer terug naar Feyenoord. Dat heeft de Algerijns International laten weten. Nu de competitie ten einde loopt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Serouki speelde dit seizoen op huurbasis bij FC Twente nadat zijn eerdere overstap naar Rotterdam-Zuid niet bracht wat beide partijen ervan hadden gehoopt. Hij werd in 2023 door Feyenoord overgenomen van FC Twente. Middenvelder geeft aan dat hij zich in de Kuip nooit echt thuis of op zijn gemak heeft gevoeld. Het hele plaatje in Rotterdam-Zuid paste simpelweg niet bij hem. In het oosten van het land vond hij dit seizoen het spelplezier en zijn oude vorm weer terug. In 32 competitieduels scoorde hij 3 keer voor de Enschedese club, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep nadat hij 10 jaar geleden vertrok uit de jeugd van Ajax. De breuk hangt mede samen met een moeizame relatie met Feyenoord-trainer Robin van Persie. Volgens de speler is er geen sprake van ruzie, maar wel van duidelijke meningsverschillen en een ongunstige situatie voor Serouki. Terugkeer naar Rotterdam is voor hem dan ook uitgesloten, hoewel hij er natuurlijk nog wel onder contract staat. Waar de sportieve toekomst van de voetballer wel ligt, is

0: nog onduidelijk. Hij speelde nog nooit in het buitenland en sluit een langer verblijf bij zijn oude liefde FC Twente zeker niet uit. Hij houdt op dit moment alle opties open.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is nog veel vertraging. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen een half uur extra reistijd. Er zitten gaten in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. De andere kant op is een ongeluk gebeurd. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Deil. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer loopt daardoor ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek nu 7 kilometer file. De vertraging is een half uur.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De KNVB eist dat fans van FC Groningen en Willem II gewoon welkom zijn bij de play-offs in Volendam. Voetbalbond heeft de burgemeester dringend gevraagd om het verbod op uitpubliek in te trekken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanleiding voor de maatregel ligt bij de rellen rondom het duel tussen Volendam en Telstar. Nadat Volendam die wedstrijd verloor, zochten supporters buiten het stadion de confrontatie met de politie. Burgemeester Rick Beukers besloot daarop direct dat er bij de komende wedstrijden geen uitsupporters meer naar binnen mogen. En dit besluit raakt drie verschillende clubs. Want FC Volendam speelt thuis tegen Willem II. Maar ook Ajax wijkt uit naar het stadion in Volendam voor de wedstrijd tegen FC Groningen. De eigen Johan Cruijff Arena is namelijk bezet door concerten. Voetbalbond heeft inmiddels uitgebreid gesproken met de burgemeester om de beslissing te heroverwegen. KNVB vindt dat goedgezinde supporters niet de dupe mogen worden van de rellen. En ook de clubs hebben gefrustreerd gereageerd. FC Groningen noemt de maatregel onaanvaardbaar. En Willem II spreekt van een buitengewoon teleurstellende situatie. Als Ajax de eerste ronde overleeft, spelen ze mogelijk nog een duel in Volendam. De druk op de burgemeester om supporters alsnog toe te laten neemt ondertussen verder toe.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Red Bull Ring. Oostenrijk. 2019.
2: Jongen, jongen, jongen. Wat is er spannend.
3: Fuck. Het gaat zo niet gebeuren, dit.
4: Verstappen behind. 1 second.
3: Die pillow. Och, ik ga staan. Gas in met die app. Acceleratieverschil groot. Groot, groot. Oh, binnenkant! Binnenkant! Yeah! Ja! Ja! Nee! Nog niet! Leclerc accelereert harder uit. Holy Moses! Gaat naar Bottas 15. No problem daar. Hou je kop erbij. Als het gaat, moet het schoon, jongens. Nog een keer. Nog een keer. En nu, juist nu, laat hij hem naar buiten lopen. Dat is er even een touché. He pushed me off the track, gaat hij zeggen. Maar dit is racing. Hier moet die wedstrijdleiding niks aan doen. Verstappen aan de leiding.
5: He turned in on me.
6: Nee, there's nothing wrong with that, man. Nothing wrong with it.
3: He turned in on me.
5: What the hell is that?
3: Ja, jongens, dit is toch racen? Dit wil je toch zien? Masterclass terugkomen na een poepstart. Ja hoor, 2018 en 2019. Hij flikt het gewoon. Max Verstappen afgevlakt als winnaar.
5: Yes, come on! Yes!
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 8 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Kunnenborg en knooppunt Deil 6 kilometer met daar een half uur oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer met drie kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Rotterdam-Zuid over de A15 en de A4. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Door die file loopt het verkeer ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek nu 7 kilometer. De extra reistijd is een half uur.

0: Henk Brugge stapt over van SC Heerenveen en tekent een contract voor 2 seizoenen in Velsen-Zuid. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Brugge betekent deze overstap zijn debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Momenteel is hij nog actief als assistenttrainer in Friesland. Daarvoor werkte hij onder meer in de jeugdopleidingen van Feyenoord en PEC Zwolle. Technisch manager Peter Hofstede laat weten dat Brugge uitstekend bij de club past vanwege zijn energieke spelopvatting en zijn focus op het ontwikkelen van spelers. Nieuwe trainer staat voor een flinke uitdaging. Zijn voorganger Correa leidde Telstar na 47 jaar weer terug naar de Eredivisie en wist de club daar rechtstreeks te handhaven. En dit succes levert de trainer een transfer op naar FC Utrecht, waar hij de opvolger is van Ron Jans. Omdat ook de assistenten Robert Michielsen en Gert-Jan Tameres meegaan naar Utrecht, moet Telstar op zoek naar een volledige nieuwe technische staf. En met het aanstellen van Brugge is de eerste en belangrijkste positie binnen die nieuwe staf nu ingevuld. De club kan zich hiermee gaan richten op de verdere voorbereiding en de continuïteit in de Eredivisie.
1: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat file na een ongeluk tussen het Hart en Zwolle-Zuid 7 kilometer met daar een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. Het loopt daar ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Heerden en knooppunt Hattermerbroek 6 kilometer. De vertraging is een half uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij joh.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Kogelstootster Jessica Schilder richt haar pijlen definitief op het wereldrecord van Valerie Adams, nadat ze het nationale record onlangs al aanscherpte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na haar historische worp over de magische grens van 21 meter laat de Volendamse weten dat de absolute records uit de jaren 80 stammen uit een onvergelijkbare tijd, waardoor de prestatie van Adams voor haar de echte maatstaf is. En dat record staat op 21 meter. En 24 centimeter. Schilder blikt nuchter terug op het passeren van de iconische grens van 21 meter. Volgens de atleten hing die afstand al een tijdje in de lucht en was de complete kogelstoot top daarmee bezig. Iedereen binnen de sportcommunity zat erop te hazen om die barrière als eerste te doorbreken. En dat zij de concurrentie uiteindelijk te snel af was, dat noemt Schilder een kleine verrassing. Succes is volgens haar te danken aan een betere samenwerking met haar coach Gert Damkat en een kleine aanpassing in de uitvoering. Het unieke is dat ze de afstand heeft bereikt met een roterende techniek. Iets wat nog nooit eerder vertoond is bij zo'n worp. Schilder is de afstand van Adams nu tot 15 centimeter genaderd. En ze geeft aan dat dat nog altijd een flink gat is om te overbruggen. Maar de kogelstootster is optimistisch. Met de progressie die ze nu boekt, denkt ze dat die extra centimeters er in de toekomst zeker in zitten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2014.
2: De rest van het podium geduwd. Vettel naar P3. Laatste ronde in de wedstrijd loopt. Met Daniel Ricciardo aan de leiding. Anderhalve seconde rijdt hij weer. Oh, daar is hij hoor. Daar is hij. De crash. En een zware ook. Van Felipe Massa en Sergio Perez. Twee man zijn daar in één keer weg. En dus wordt Jenson Button hier nog vierde. Wat een klapper. Oei, Felipe. Met een kopcar erbij, een safety car eraan. En de winst is voor Daniel Ricciardo.
3: Nobody can overtake you. You're going to win the race. Just stay positive on the Delta.
2: Jongen. Daniel Ricciardo op 8 juni 2014 wint hij zijn allereerste Formule 1 race in een ongelooflijk spektakel op het circuit Gilles Villeneuve.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 5 met 10 minuten oponthoud. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Gelderop 4 kilometer met een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft de hectiek van de autosport definitief achter zich gelaten. Australië laat weten dat zijn nieuwe bestaan buiten de koningsklasse een stuk echter aanvoelt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achtvoudige Grand Prix-winnaar stopte met racen nadat zijn team hem in 2024 verving. En sindsdien kiest Ricciardo bewust voor een rustiger en meer gestructureerd leven. Hij vertelt dat hij vooral geniet van het lagere tempo van het leven en de mogelijkheden om op één vaste plek te zijn. Tijdens zijn actieve carrière miste hij de gewone sociale momenten met familie en vrienden in Australië. Zijn tijd thuis voelde destijds altijd gehaast en bijna onwerkelijk, omdat de agenda te vol was. Nu is er ruimte voor de kleine dingen, zoals het vieren van verjaardagen. Hij zit niet stil hoor, Ricciardo. Hij is tegenwoordig actief als merkambassadeur voor autofabrikant Ford en klimt daarvoor nog regelmatig achter het stuur tijdens promotie-evenementen. En ook houdt hij zich bezig met zijn eigen kledingmerk. Focus ligt nu dus op projecten buiten het circuit, waarbij de Australiër de rust verkiest boven de constante druk van het raceweekend. De overstap naar dit nieuwe ritme bevalt hem naar eigen zeggen uitstekend.
0: Dit is jouw sportradio. Immer.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 6. Ook daar is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Gelderop 7 kilometer file met bijna 20 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Oranje kiest voor de sauna in plaats van een ijsbad om zich voor te bereiden op de extreme hitte tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medische staf van het Nederlands elftal heeft een strak plan opgesteld om de spelers te laten wennen aan de hoge temperaturen en de extreme luchtvochtigheid in de Amerikaanse speelsteden. Volgens bondsarts Edwin Goedhart is vooral die benauwde lucht de grootste uitdaging. Om het menselijk lichaam te laten acclimatiseren, worden de bekende ijsbaden in de voorbereiding nu bewust overgeslagen. In plaats daarvan stappen de spelers de Turkse sauna in. De route van het Nederlands elftal loopt via Zeist en New York naar het basiskamp in Kansas City. En die locatie is strategisch gekozen omdat een lichaam ruim 2 weken nodig heeft om te wennen aan de omstandigheden. Dat is hard nodig, want het groepsduel tegen Tunesië wordt gespeeld in een open stadion zonder airconditioning, waar de gevoelstemperatuur kan oplopen tot 40 graden. Eerdere groepswedstrijden tegen Japan en Zweden worden wel in gekoelde stadions afgewerkt. De voetbalbond neemt de situatie uiterst serieus en reist dus met een uitgebreide medische staf af naar Amerika. Naast artsen en fysiotherapeuten schuiven er specialisten aan op het gebied van slaap en temperatuur. Goedhart stelt dat de staf op alles voorbereid is, maar verwacht wel dat de spelers ook de warmte goed aankunnen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Indianapolis, Amerika. 2005.
2: Daar gaan ze. Hier het moment waarop de politieke beslissing en de veiligheidsbeslissing het wint. En aan de ene kant denk je, ja, Formule 1 maakt zich belachelijk. Aan de andere kant, door het persbericht van het team van Michelin, kon men ook niet anders. Als je de veiligheid niet kan garanderen van die mensen, dan ben je natuurlijk gestoord als je ze de baan opstuurt. Dit is een beeld wat we nog nooit eerder gezien hebben in Formule 1 en ik hoop dat we het ook nooit meer gaan zien. Een zepert van de eerste orde van het team van Michelin. En het licht is uit en het is bijna niet eens spannend. Er zijn drie teams die aan de wedstrijd beginnen. En zo staan er 16 auto's in de pits.
1: Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt de Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost 2 kilometer file en 5 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Groot succes voor de Nederlandse voetbalvrouwen in Engeland. Tijdens het jaarlijks awardgala van de Women's Super League zijn maar liefst 4 Oranje Internationals in de prijzen gevallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Grootste individuele eer ging naar Veerle Buurman. 20-jarige verdediger van Chelsea is uitgeroepen tot talent van het jaar. Buurman maakte vorig jaar de overstap van PSV en speelde zichzelf in haar debuutseizoen direct in de schijnwerpers. Daarnaast zijn Vivianne Minema en Kerstin Kasparij opgenomen in het elftal van het seizoen. Duo pakte al eerder de landstitel met Manchester City en hun ploeggenoot Khadija Shaw werd verkozen tot beste speelster van de competitie. Het Nederlands feestje werd compleet gemaakt door Daphne van Domselaar, keeper van Arsenal, kreeg de prijs voor de mooiste redding van het seizoen. En het was ook een knappe reflex tegen Brighton. Minema verscheen voor het eerst in tijden weer in het openbaar bij het awardgala. Ze miste de laatste maanden veel wedstrijden en dat kwam vanwege de ernstige ziekte van haar moeder. Voor de speelsters verschuift de focus nu naar het Nederlands elftal. Oranje speelt binnenkort cruciale EK-kwalificatiewedstrijden. Tegenstanders Ierland en Polen. En als de ploeg beide duels wint, is kwalificatie voor het WK van 2027 in Brazilië officieel een feit. En of Minema dan ook weer aansluit bij de selectie, dat is nog
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Zevenvoudig wereldkampioen Lotte van Drunen start voor het eerst volledig fit aan een nieuw motocrossseizoen. Na eerdere jaren vol blessureleed is de 18-jarige sportster klaar om te jagen op haar derde wereldtitel en stereotypen te doorbreken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding voor Van Drunen verliep dit keer vlekkeloos. Waar ze in eerdere seizoenen nog herstelde van zware blessures aan haar enkel en pols, is ze nu volledig fit gebleven. Van Drunen geeft aan dat haar motoren perfect werken en ze voelt zich mentaal fris en heeft de lat voor zichzelf daarom nog hoger gelegd. De jonge sportster kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst en dat komt mede door haar eerdere optredens in de MX2-klasse tussen de mannen. Haar doel was om daar tenminste één WK-punt te halen, maar ze pakte uiteindelijk een veelvoud van die score. Volgens Van Drunen doet geen enkele andere vrouw haar dat na. En met haar succes wil ze meteen ook een stereotype doorbreken. Motocrosswereld staat bekend als een mannenwereld, waarin veel vrouwen zich mannelijk gedragen. En Van Drunen laat op sociale media juist bewust zien dat ze houdt van make-up en mode. Ze benadrukt dat succes in deze sport prima samengaat met vrouwelijkheid. En met die boodschap hoopt ze een voorbeeld te zijn voor andere jonge meiden in de sport.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Radio.
1: Formule 1. Flashback.
2: Monza, Italië. 2000.
3: De safety cars oefenen dit ook. Hij rijdt rondetijden van 2 minuten 28. Dat is een minuut langzamer dan een Formule 1 auto op een baan van 6 kilometer. Dit is listig, hè? De lichten zijn nu uit. Die rijders zien het allemaal. En Michael Schumacher vertraagt. Wil langzaam rijden, zodat hij zo direct vanuit de parabolica vol door kan. En hij stopt bijna, ja, en dan moet er iemand dus aan de zijkant. Een truc van Schumacher waarbij Jensen Button het haasje is. En Button zal nu een stop-and-go penalty moeten krijgen, omdat hij ingehaald heeft achter de safety car. Schumacher geeft het hele veld een breaktest. En Jensen Button schiet linksaf. Dit zijn Schumacher-trucken. Maar het mag. Het is niet verboden. Ja, en daar is Jensen Button er dan ook nog in de parabolica afgevlogen. Beschadigd voorwiel naar die touché met de vangrail. En ik denk dat ze bij Williams bloedlink zijn.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Capri Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB eist dat fans van FC Groningen en Willem II gewoon welkom zijn bij de play-offs in Volendam. Voetbalbond heeft de burgemeester dringend gevraagd om het verbod op uitpubliek in te trekken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanleiding voor de maatregel ligt bij de rellen rondom het duel tussen Volendam en Telstar. Nadat Volendam die wedstrijd verloor, zochten supporters buiten het stadion de confrontatie met de politie. Burgemeester Rick Beukers besloot daarop direct dat er bij de komende wedstrijden geen uitsupporters meer naar binnen mogen. En dit besluit raakt drie verschillende clubs. Want FC Volendam speelt thuis tegen Willem II. Maar ook Ajax wijkt uit naar het stadion in Volendam voor de wedstrijd tegen FC Groningen. De eigen Johan Cruijff Arena is namelijk bezet door concerten. Voetbalbond heeft inmiddels uitgebreid gesproken met de burgemeester om de beslissing te heroverwegen. KNVB vindt dat goedgezinde supporters niet de dupe mogen worden van de rellen. En ook de clubs hebben gefrustreerd gereageerd. FC Groningen noemt de maatregel onaanvaardbaar en Willem II spreekt van een buitengewoon teleurstellende situatie. Als Ajax de eerste ronde overleeft, spelen ze mogelijk nog een duel in Volendam. De druk op de burgemeester om supporters alsnog toe te laten neemt ondertussen verder toe.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Telstar heeft een opvolger gevonden voor de vertrekkende succescoach Anthony Correa. Henk Brugge stapt over van SC Heerenveen en tekent een contract voor 2 seizoenen in Velsen-Zuid. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Brugge betekent deze overstap zijn debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Momenteel is hij nog actief als assistenttrainer in Friesland. Daarvoor werkte hij onder meer in de jeugdopleidingen van Feyenoord en PEC Zwolle. Technisch manager Peter Hofstede laat weten dat Brugge uitstekend bij de club past vanwege zijn energieke spel. Opvatting en zijn focus op het ontwikkelen van spelers. Nieuwe trainer staat voor een flinke uitdaging. Zijn voorganger, Correa, leidde Telstar na 47 jaar weer terug naar de Eredivisie en wist de club daar rechtstreeks te handhaven. En dit succes levert de trainer een transfer op naar FC Utrecht, waar hij de opvolger is van Ron Jans. Omdat ook de assistenten Robert Michielsen en Gert-Jan Tameres meegaan naar Utrecht, moet Telstar op zoek naar een volledige nieuwe technische staf. En met het aanstellen van Brugge is de eerste en belangrijkste positie binnen die nieuwe staf nu ingevuld. De club kan zich hiermee gaan richten op de verdere voorbereiding en de continuïteit in de Eredivisie.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Buenos Aires, Argentinië, 1998.
1: Het team van Williams loopt op dit moment naar buiten. Dat betekent dat we daar een pitstop kunnen gaan verwachten. Terwijl ook Esteban Tuero nu naar binnen komt. Problemen bij Tuero bij het rechtervoorwiel, ziet u dat? Wiel niet, wiel wel. Oh, die moet daar, deze moet, waar moet die? Ja, die moet daar en deze moet hier, oh ja. Gaat lekker jongens. Top gewerkt. Goed, dit is weer een reden om vanavond anderhalf uur met z'n allen te gaan zitten debrief om te kijken wat er nou precies fout ging. Hou het maar op een communicatiefoutje, maar als rijder word je hier niet echt vrolijk van. En hij heeft ook nog een koppelingsprobleem. Getuigen de manier waarop de heren hem onderweg helpen. Maar hij is weer onderweg. Esteban Tuero.
2: Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer op de N3, Papendrecht, Dordrecht bij Dordrecht Centrum. 2 kilometer file door een kapotte auto. Rechter rijstrook is dicht en de vertraging een klein kwartiertje. Die vertraging heb je ook als je over de N279 vanuit Den Bosch naar Roermond rijdt bij Helmond Noord. En 10 minuten vertraging op de N310 vanuit Arnhem naar Elburg bij Otterlo.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kogelstootster Jessica Schilder richt haar pijlen definitief op het wereldrecord van Valerie Adams, nadat ze het nationale record onlangs al aanscherpte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na haar historische worp over de magische grens van 21 meter laat de Volendamse weten dat de absolute records uit de jaren 80 stammen uit een onvergelijkbare tijd. Waardoor de prestatie van Adams voor haar de echte maatstaf is. En dat record staat op 21 meter en 24 centimeter. Schilder blikt nuchter terug op het passeren van de iconische grens van 21 meter. Volgens de atleten hing die afstand al een tijdje in de lucht en was de complete kogelstoot top daarmee bezig. Iedereen binnen de sportcommunity zat erop te hazen om die barrière als eerste te doorbreken. En dat zij de concurrentie uiteindelijk te snel af was, dat noemt Schilder een kleine verrassing. Succes is volgens haar te danken aan een betere samenwerking met haar coach Gert Damkat en een kleine aanpassing in de uitvoering. Het unieke is dat ze de afstand heeft bereikt met een roterende techniek. Iets wat nog nooit eerder vertoond is bij zo'n worp. Schilder is de afstand van Adams nu tot 15 centimeter genaderd. En ze geeft aan dat dat nog altijd een flink gat is om te overbruggen. Maar de kogelstootster is optimistisch. Met de progressie die ze nu boekt, denkt ze dat die extra centimeters er in de toekomst zeker in zitten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 50 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Het slechte wegdek houdt de rechterrijstrook dicht bij Alfred Everdingen. 7 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En 20 minuten tijdsverlies op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. 9 kilometer file daar. Er zijn 2 rijstroken dicht. Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft de hectiek van de autosport definitief achter zich gelaten. Australië laat weten dat zijn nieuwe bestaan buiten de koningsklasse een stuk echter aanvoelt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achtvoudige Grand Prix-winnaar stopte met racen nadat zijn team hem in 2024 verving. En sindsdien kiest Ricciardo bewust voor een rustiger en meer gestructureerd leven. Hij vertelt dat hij vooral geniet van het lagere tempo van het leven en de mogelijkheden om op één vaste plek te zijn. Tijdens zijn actieve carrière miste hij de gewone sociale momenten met familie en vrienden in Australië. Zijn tijd thuis voelde destijds altijd gehaast en bijna onwerkelijk, omdat de agenda te vol was. Nu is er ruimte voor de kleine dingen, zoals het vieren van verjaardagen. Hij zit niet stil hoor, Ricciardo. Hij is tegenwoordig actief als merkambassadeur voor autofabrikant Ford en klimt daarvoor nog regelmatig achter het stuur tijdens promotie-evenementen. En ook houdt hij zich bezig met zijn eigen kledingmerk. Focus ligt nu dus op projecten buiten het circuit, waarbij de Australiër de rust verkiest boven de constante druk van het raceweekend. De overstap naar dit nieuwe ritme bevalt hem naar eigen zeggen uitstekend.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2016.
2: De druk staat nog steeds vol op de ketel. Voor de Nederlander mag Verstappen. Man, dat ik dit als commentator meemaak, loopt niet meer. Bizar. Fucking bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo hey, yo ho, yo fucking hell, wat bizar. Ongelooflijk. Sportoverwinningen zijn zo mooi. En deze is de allermooiste die ik in mijn leven gezien heb. Jongen, jongen, jongen. Straatfeest.
3: Yes, yes.
4: Unbelievable, Max. Unbelievable. Max Verstappen, you are a race winner. Fantastic. What a great debut. What a debut. Fantastic. Great, great job.
5: Thank you very much, Christian.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 120 kilometer file in het land op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij afrit Everdingen 11 kilometer file en een half uur tijdsverlies door het slechte wegdek. Daar is de rechte rijstrook dicht. Er zijn twee rijstroken dicht van A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. 20 minuutjes vertraging daar. A9 Alkmaar-Amstelveen door de werkzaamheden bij Heemskerk. 9 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En op de A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht vanaf Utrecht-Noord. Rijdt het langzaam over 15 kilometer.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje kiest voor de sauna in plaats van een ijsbad om zich voor te bereiden op de extreme hitte tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medische staf van het Nederlands elftal heeft een strak plan opgesteld om de spelers te laten wennen aan de hoge temperaturen en de extreme luchtvochtigheid in de Amerikaanse speelsteden. Volgens bondsarts Edwin Goedhart is vooral die benauwde lucht de grootste uitdaging. Om het menselijk lichaam te laten acclimatiseren, worden de bekende ijsbaden in de voorbereiding nu bewust overgeslagen. In plaats daarvan stappen de spelers de Turkse sauna in. De route van het Nederlands elftal loopt via Zeist en New York naar het basiskamp in Kansas City. En die locatie is strategisch gekozen omdat een lichaam ruim 2 weken nodig heeft om te wennen aan de omstandigheden. Dat is hard nodig, want het groepsduel tegen Tunesië wordt gespeeld in een open stadion zonder airconditioning, waar de gevoelstemperatuur kan oplopen tot 40 graden. Eerdere groepswedstrijden tegen Japan en Zweden worden wel in gekoelde stadions afgewerkt. De voetbalbond neemt de situatie uiterst serieus en reist dus met een uitgebreide medische staf af naar Amerika. Naast artsen en fysiotherapeuten schuiven er specialisten aan op het gebied van slaap en temperatuur. Goedhart stelt dat de staf op alles voorbereid is, maar verwacht wel dat de spelers ook de warmte goed aankunnen.
1: Dit is jouw sportraad.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. 300 kilometer file in het land. Meeste vertraging op de volgende wegen. A2 Amsterdam Den Bosch. 20 minuten bij Utrecht Centrum. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Half uur vertraging daar, want er staat 12 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog wel 10 kilometer file met 40 minuten vertraging. 20 minuten is je oponthoud op de A27 vanuit Breda naar Gorkum door 12 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. Rechterrijstrook is dicht. A27 is weer vrij vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 16 kilometer file en een uur vertraging nog. Op de nasleep van een ongeluk.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Groot succes voor de Nederlandse voetbalvrouwen in Engeland. Tijdens het jaarlijks awardgala van de Women's Super League zijn maar liefst 4 Oranje Internationals in de prijzen gevallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Grootste individuele eer ging naar Veerle Buurman. 20-jarige verdediger van Chelsea is uitgeroepen tot talent van het jaar. Buurman maakte vorig jaar de overstap van PSV en speelde zichzelf in haar debuutseizoen direct in de schijnwerpers. Daarnaast zijn Vivianne Minema en Kerstin Kasparij opgenomen in het elftal van het seizoen. Duo pakte al eerder de landstitel met Manchester City en hun ploeggenoot Khadija Shaw werd verkozen tot beste speelster van de competitie. Het Nederlands feestje werd compleet gemaakt door Daphne van Domselaar, keeper van Arsenal, kreeg de prijs voor de mooiste redding van het seizoen. En het was ook een knappe reflex tegen Brighton. Minema verscheen voor het eerst in tijden weer in het openbaar bij het awardgala. Ze miste de laatste maanden veel wedstrijden en dat kwam vanwege de ernstige ziekte van haar moeder. Voor de speelsters verschuift de focus nu naar het Nederlands elftal. Oranje speelt binnenkort cruciale EK-kwalificatiewedstrijden. Tegenstanders Ierland en Polen. En als de ploeg beide duels wint, is kwalificatie voor het WK van 2027 in Brazilië officieel een feit. En of Minema dan ook weer aansluit bij de selectie, dat is nog
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2012.
2: Het wordt natter op bepaalde punten, want kijk, er gaan er een paar af. Onder andere deze Kimi Räikkönen. Ook iets buiten de lijn. Ja, dit deel is lastig en glad. Wow, bij het aanremmen vooral. Ups, en het gras in. Oeh, oeh, oeh, oeh. Daar moest hij van de week zijn auto stilzetten. Maar dit is wel de normale escape route. Kijk, komt hij op het oude circuit terecht? Ja, dit is niet normaal. Maar hij kan er niet uit. Hij moet toch terug. Niet de normale escape route. Geweldig dit. En dan rijdt hij nu technisch gesproken tegen het verkeer in. Geweldig, ik dacht ook dat je daar door kon rijden. Ja, dan kies je nu het gras. Geweldig die Räikkönen zeg. Hé, doe voortaan even lekker je tom-tom aan joh.
1: Grand

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag verloopt de spits alweer druk en dan zeker ook nog onder de invloed van een buitje regen. 573 kilometer file al bij elkaar en veel vertraging bij Utrecht. Daar beginnen we ook mee op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen nog eens 12 kilometer file en een half uur vertraging. Door het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook dicht. A4 Amsterdam-Rotterdam. Nasleep van een ongeluk bij knooppunt Ketelplein in de vorm van 20 kilometer file en een half uur vertraging. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 12 kilometer file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot, dus je vertraging een uur. En 3 kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. De nasleep van een ongeluk bij knooppunt Everdingen. En door de file op de aansluitende A2. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tweevoudig wereldkampioen Lotte van Drunen start voor het eerst volledig fit aan een nieuw motocrossseizoen. Na eerdere jaren vol blessureleed is de 18-jarige sportster klaar om te jagen op haar derde wereldtitel en stereotypen te doorbreken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding voor Van Drunen verliep dit keer vlekkeloos. Waar ze in eerdere seizoenen nog herstelde van zware blessures aan haar enkel en pols, is ze nu volledig fit gebleven. Van Drunen geeft aan dat haar motoren perfect werken en ze voelt zich mentaal fris en heeft de lat voor zichzelf daarom nog hoger gelegd. De jonge sportster kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst en dat komt mede.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, drukker dan normaal. Veel vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. Ook onder invloed van de regen is het wat drukker. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Half uur vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum. 17 kilometer file daar. Half uur tijdsverlies op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want de rechterrijstrook is dicht bij Alfred Everdingen door het slechte wegdek daar. A9 Amstelveen-Alkmaar door werkzaamheden bij Akersloot. De kop van 16 kilometer file. Draait langzaam vanaf knooppunt Rotterpolderplein met een uur vertraging. Vertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 17 kilometer file. Draait langzaam vanaf Bilthoven. En de linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel Noord. 20 minuten vertraging daar na een ongeluk.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Telstar heeft een opvolger gevonden voor de vertrekkende succescoach Anthony Correa. Henk Brugge stapt over van SC Heerenveen en tekent een contract voor 2 seizoenen in Velsen Zuid. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Brugge betekent deze overstap zijn debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Momenteel is hij nog actief als assistenttrainer in Friesland. Daarvoor werkte hij onder meer in de jeugdopleidingen van Feyenoord en PEC Zwolle. Technisch manager Peter Hofstede laat weten dat Brugge uitstekend bij de club past vanwege zijn energieke spelopvatting en zijn focus op het ontwikkelen van spelers. Nieuwe trainer staat voor een flinke uitdaging. Zijn voorganger Correa leidde Telstar na 47 jaar weer terug naar de Eredivisie en wist de club daar rechtstreeks te handhaven. En dit succes levert de trainer een transfer op naar FC Utrecht, waar hij de opvolger is van Ron Jans. Omdat ook de assistenten Robert Michielsen en Gert-Jan Tameres meegaan naar Utrecht, moet Telstar op zoek naar een volledige nieuwe technische staf. En met het aanstellen van Brugge is de eerste en belangrijkste positie binnen die nieuwe staf nu ingevuld. De club kan zich hiermee gaan richten op de verdere voorbereiding en de continuïteit in de Eredivisie.
0: Sportradio.
2: Sportradio.
3: Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2000.
2: Naast mij zitten de Brazilianen. Die worden natuurlijk helemaal gek. Die worden helemaal starnakelgek. Ploffen de ramen er zo direct uit of niet? Het begon voor de kleine Braziliaan allemaal in 1993 in de Jordan Hart. Daar bleef hij lang. Hij bleef tot en met 96 al daar. Ging in 97 naar Stewartsport. Bleef daar tot en met vorig jaar 99 en werd toen naar Ferrari gehaald. Heeft alles bij elkaar 113 punten gehaald. En dit is zijn 123ste grote prijs. De emoties bij de Brazilianen komen omhoog. De Ferrari-monteurs hangen hoger dan hoog in de hekken. Ik maak een diepe buiging voor de kleine Braziliaan Rubens Barrichello. Hij is de grote overwinnaar van de grote prijs van Duitsland. Briljant. Briljant.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke avondspits, 850 kilometer file bij elkaar. Meeste vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. En op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch tot aan Utrecht Centrum. 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een afgesloten rechterrijstrook bij Alfred Evedingen doordat het wegdek daar erg slecht is. Dat resulteert vanaf Utrecht Centrum nog eens in 13 kilometer file en een uur vertraging. Dan de werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooi. Meer 18 kilometer file met een uur vertraging. De andere kant op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest 9 kilometer vanaf knooppunt Kooimeer. 40 minuten oponthoud. Door de file op de A2 die ik net noemde bij Everdingen. File op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. 18 kilometer en ook daar een uur vertraging. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij afrit Heusden. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Daardoor 10 kilometer file vanaf Den Bosch-Maaspoort. Doe je er een half uur lang.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kogelstootster Jessica Schilder richt haar pijlen definitief op het wereldrecord van Valerie Adams, nadat ze het nationale record onlangs al aanscherpte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na haar historische worp over de magische grens van 21 meter laat de Volendamse weten dat de absolute records uit de jaren 80 stammen uit een onvergelijkbare tijd, waardoor de prestatie van Adams voor haar de echte maatstaf is. En dat record staat op 21 meter. En 24 centimeter. Schilder blikt nuchter terug op het passeren van de iconische grens van 21 meter. Volgens de atleten hing die afstand al een tijdje in de lucht en was de complete kogelstoottop daarmee bezig. Iedereen binnen de sportcommunity zat erop te hazen om die barrière als eerste te doorbreken. En dat zij de concurrentie uiteindelijk te snel af was, dat noemt Schilder een kleine verrassing. Succes is volgens haar te danken aan een betere samenwerking met haar coach Gert Damkat en een kleine aanpassing in de uitvoering. Het unieke is dat ze de afstand heeft bereikt met een roterende techniek. Iets wat nog nooit eerder vertoond is bij zo'n worp. Schilder is de afstand van Adams nu tot 15 centimeter genaderd. En ze geeft aan dat dat nog altijd een flink gat is om te overbruggen. Maar de kogelstootster is optimistisch. Met de progressie die ze nu boekt, denkt ze dat die extra centimeters er in de toekomst zeker in zitten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Onder invloed van de regen is het veel drukker dan gewoonlijk. Vooral bij Utrecht. Daar is ook nog eens een rijstrook dicht van de A2. Doordat het wegdek daar erg slecht is. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch begint de file al bij Breukelen. 9 kilometer tot Utrecht centrum met 40 minuten vertraging. En door die afgesloten rijstrook op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch voor knooppunt Everdingen nog eens 18 kilometer met 40 minuten tijdsverlies. De rechte rijstrook is dicht. A5 Hoofddorp Amsterdam met aansluiting met A10. 3 kwartier vertraging in de vorm van 9 kilometer file. Daar ligt olie op de rijbaan. De rechte rijstrook is dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Akersloot een uur vertraging. En de andere kant op is de vertraging ook een uur op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest. Door de werkzaamheden daar moet al het verkeer via 1 rijbaan. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Door de file op de A2. 21 kilometer op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Everdingen. Een uur vertraging.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft de hectiek van de autosport definitief achter zich gelaten. Australië laat weten dat zijn nieuwe bestaan buiten de koningsklasse een stuk echter aanvoelt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achtvoudige Grand Prix-winnaar stopte met racen nadat zijn team hem in 2024 verving. En sindsdien kiest Ricciardo bewust voor een rustiger en meer gestructureerd leven. Hij vertelt dat hij vooral geniet van het lagere tempo van het leven en de mogelijkheid om op één vaste plek te zijn. Tijdens zijn actieve carrière miste hij de gewone sociale momenten met familie en vrienden in Australië. Zijn tijd thuis voelde destijds altijd gehaast en bijna onwerkelijk, omdat de agenda te vol was. Nu is er ruimte voor de kleine dingen, zoals het vieren van verjaardagen. Hij zit niet stil hoor, Ricciardo. Hij is tegenwoordig actief als merkambassadeur voor autofabrikant Ford en klimt daarvoor nog regelmatig achter het stuur tijdens promotie-evenementen. En ook houdt hij zich bezig met zijn eigen kledingmerk. Focus ligt nu dus op projecten buiten het circuit, waarbij de Australiër de rust verkiest boven de constante druk van het raceweekend. De overstap naar dit nieuwe ritme bevalt hem naar eigen zeggen uitstekend.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2010.
2: Button en dan Vettel op een halve seconde. Dan is hij juist wel heel snel geweest. Is. En Vettel nu kijkt of hij er voorbij kan. Oh, Sebastian Vettel! Jongen. Dit soort dingen moet je niet doen als je wereldkampioen wil worden. En ga je nu nog pitlane in ook, voor een nieuwe neus. Ramt daar tegen de achterkant van Button aan. En dat kwam omdat hij weer terugging. Nieuwe neus. Is er milieuschade? Nu kost het allemaal tijd. Ik wil daar eens een goede herhaling van zien. En waar is Button dan gebleven? Hij is gestopt. Ja, hij is gestopt. Oeh, die gaat niet blij zijn dan. Wordt gewoon uit de wedstrijd gekegeld door Sebastian Vettel. Kijk, hij raakt hem al kwijt voordat hij Button raakt. Hè? Gaat naar links en rechts. Let op. Hier is hij hem kwijt. En dus raakt hij Button. Als Button daar niet gereden had, was hij haaks rechtsaf verdwenen. Wat een beuk zeg. Wat een domme fout van Vettel.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukste moment van de avondspits is voorbij. Op sommige plaatsen nog wel veel vertraging. Onder andere bij Utrecht en in de regio Noord-Holland. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. De kop van 18 kilometer file met een half uur vertraging. Verderop op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Een afgesloten rechte rijstrook. Wegdekken zijn erg slecht. En vanuit Utrecht Leidse Rijn 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A27 aansluitend vanuit Almere naar Gorkum 19 kilometer. De file tussen Hilversum en knooppunt Everdingen met een uur vertraging door de problemen op de A2. De A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Er ligt daar olie op de weg en de rechterrijstrook is dicht. En drukte door werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar 19 kilometer file. Tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Kooimeer 40 minuten vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje kiest voor de sauna in plaats van een ijsbad om zich voor te bereiden op de extreme hitte tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medische staf van het Nederlands elftal heeft een strak plan opgesteld om de spelers te laten wennen aan de hoge temperaturen en de extreme luchtvochtigheid in de Amerikaanse speelsteden. Volgens bondsarts Edwin Goedhart is vooral die benauwde lucht de grootste uitdaging. Om het menselijk lichaam te laten acclimatiseren, worden de bekende ijsbaden in de voorbereiding nu bewust overgeslagen. In plaats daarvan stappen de spelers de Turkse sauna in. De route van het Nederlands elftal loopt via Zeist en New York naar het basiskamp in Kansas City. En die locatie is strategisch gekozen omdat een lichaam ruim 2 weken nodig heeft om te wennen aan de omstandigheden. Dat is hard nodig, want het groepsduel tegen Tunesië wordt gespeeld in een open stadion zonder airconditioning, waar de gevoelstemperatuur kan oplopen tot 40 graden. Eerdere groepswedstrijden tegen Japan en Zweden worden wel in gekoelde stadions afgewerkt. De voetbalbond neemt de situatie uiterst serieus en reist dus met een uitgebreide medische staf af naar Amerika. Naast artsen en fysiotherapeuten schuiven er specialisten aan op het gebied van slaap en temperatuur. Goedhart stelt dat de staf op alles voorbereid is, maar verwacht wel dat de spelers ook de warmte goed aankunnen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat op file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, want de rechterrijstrook bij Alfred Evedingen is dicht vanwege het slechte wegdek. 8 kilometer daar met 20 minuten vertraging. Aansluitend nog 10 minuten oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Evedingen. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Prinsenviel 6 kilometer file en een half uur vertraging. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk. En daardoor is daar maar één rijstrook open.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Telstar heeft een opvolger gevonden voor de vertrekkende succescoach Anthony Correa. Henk Brugge stapt over van SC Heerenveen en tekent een contract voor 2 seizoenen in Velsen-Zuid. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Brugge betekent deze overstap zijn debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Momenteel is hij nog actief als assistenttrainer in Friesland. Daarvoor werkte hij onder meer in de jeugdopleidingen van Feyenoord en PEC Zwolle. Technisch manager Peter Hofstede laat weten dat Brugge uitstekend bij de club past vanwege zijn energieke spel. Opvatting en zijn focus op het ontwikkelen van spelers. Nieuwe trainer staat voor een flinke uitdaging. Zijn voorganger, Correa, leidde Telstar na 47 jaar weer terug naar de Eredivisie en wist de club daar rechtstreeks te handhaven. En dit succes levert de trainer een transfer op naar FC Utrecht, waar hij de opvolger is van Ron Jans. Omdat ook de assistenten Robert Michielsen en Gert-Jan Tameres meegaan naar Utrecht, moet Telstar op zoek naar een volledige nieuwe technische staf. En met het aanstellen van Brugge is de eerste en belangrijkste positie binnen die nieuwe staf nu ingevuld. De club kan zich hiermee gaan richten op de verdere voorbereiding en de continuïteit in de Eredivisie.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Indianapolis, Amerika. 2002.
3: Schumacher langs de buitenkant, naast elkaar, Barrichello ernaast. Dit heet slagvolgorde en het is Barrichello. Rubens Barrichello krijgt de overwinning van Schumacher in de hand geworpen. Om daarmee, als dank voor het vele werk wat hij dit jaar gedaan heeft, je ziet Rubens ook een beetje kijken van wat doe jij nou? Ja, precies. Schumacher heeft gewoon gezegd van oké, ik vind het best zo. Jij mag hem hebben. Dank voor het vele werk wat hij gedaan heeft.
1: Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Alfred Everdingen 4 kilometer en 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is daar dicht doordat het wegdek erg slecht is. En opruimwerkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A16 nog dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Op knooppunt Prinsenviel daar 6 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kogelstootster Jessica Schilder richt haar pijlen definitief op het wereldrecord van Valerie Adams, nadat ze het nationale record onlangs al aanscherpte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na haar historische worp over de magische grens van 21 meter laat de Volendamse weten dat de absolute records uit de jaren 80 stammen uit een onvergelijkbare tijd. Waardoor de prestatie van Adams voor haar de echte maatstaf is. En dat record staat op 21 meter en 24 centimeter. Schilder blikt nuchter terug op het passeren van de iconische grens van 21 meter. Volgens de atleten hing die afstand al een tijdje in de lucht en was de complete kogelstoot top daarmee bezig. Iedereen binnen de sportcommunity zat erop te hazen om die barrière als eerste te doorbreken. En dat zij de concurrentie uiteindelijk te snel af was, dat noemt Schilder een kleine verrassing. Succes is volgens haar te danken aan een betere samenwerking met haar coach Gert Damkat en een kleine aanpassing in de uitvoering. Het unieke is dat ze de afstand heeft bereikt met een roterende techniek. Iets wat nog nooit eerder vertoond is bij zo'n worp. Schilder is de afstand van Adams nu tot 15 centimeter genaderd. En ze geeft aan dat dat nog altijd een flink gat is om te overbruggen. Maar de kogelstootster is optimistisch. Met de progressie die ze nu boekt, denkt ze dat die extra centimeters er in de toekomst zeker in zitten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft de hectiek van de autosport definitief achter zich gelaten. Australië laat weten dat zijn nieuwe bestaan buiten de koningsklasse een stuk echter aanvoelt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achtvoudige Grand Prix-winnaar stopte met racen nadat zijn team hem in 2024 verving. En sindsdien kiest Ricciardo bewust voor een rustiger en meer gestructureerd leven. Hij vertelt dat hij vooral geniet van het lagere tempo van het leven en de mogelijkheid om op één vaste plek te zijn. Tijdens zijn actieve carrière miste hij de gewone sociale momenten met familie en vrienden in Australië. Zijn tijd thuis voelde destijds altijd gehaast en bijna onwerkelijk, omdat de agenda te vol was. Nu is er ruimte voor de kleine dingen, zoals het vieren van verjaardagen. Hij zit niet stil hoor, Ricciardo. Hij is tegenwoordig actief als merkambassadeur voor autofabrikant Ford en klimt daarvoor nog regelmatig achter het stuur tijdens promotie-evenementen. En ook houdt hij zich bezig met zijn eigen kledingmerk. Focus ligt nu dus op projecten buiten het circuit, waarbij de Australiër de rust verkiest boven de constante druk van het raceweekend. De overstap naar dit nieuwe ritme bevalt hem naar eigen zeggen uitstekend.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 1998.
2: Poging nummer 2 om de Grand Prix van Canada van start te krijgen met wederom die bottleneck. En wie heeft er nu de beste start? Weer rijdt Coulthard goed weg. Maar nu is Hakkinen ook goed weg hoor. En Schumacher verliest nu plaats. Oh, oh, oh. Is het Coulthard? Ja, dat is Coulthard. En Coulthard rijdt heel langzaam en daar gaat de volgende. Weer is Alesi erbij betrokken en weer is het Jarno Trulli. Safety car situatie. Safety car situatie. Neutralisatie van de wedstrijd. En dit is wat er gebeurt. Let op, links in beeld. Mika Hakkinen, schakel door, schakel door. Daar is hij al stuk. Paf, bij het naar de tweede of derde versnelling gaan is het gedaan. En het kan dus wel eens een gebroken aandrijf vast zijn. Dan tettert Ralf Schumacher door het gras, moet iedereen gaan remmen. Trulli wordt daar geraakt door Alexander Woerts. Woerts duwt hem aan de zijkant en ook Mika Salo is erbij betrokken. Kijk, nu staan die hete uitlaten op dat bodywork bij Alesi. Ja, dat begint wel te fikken.
1: Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Oranje kiest voor de sauna in plaats van een ijsbad om zich voor te bereiden op de extreme hitte tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medische staf van het Nederlands elftal heeft een strak plan opgesteld om de spelers te laten wennen aan de hoge temperaturen en de extreme luchtvochtigheid in de Amerikaanse speelsteden. Volgens bondsarts Edwin Goedhart is vooral die benauwde lucht de grootste uitdaging. Om het menselijk lichaam te laten te acclimatiseren, worden de bekende ijsbaden in de voorbereiding nu bewust overgeslagen. In plaats daarvan stappen de spelers de Turkse sauna in. De route van het Nederlands elftal loopt via Zeist en New York naar het basiskamp in Kansas City. En die locatie is strategisch gekozen omdat een lichaam ruim 2 weken nodig heeft om te wennen aan de omstandigheden. Dat is hard nodig, want het groepsduel tegen Tunesië wordt gespeeld in een open stadion zonder airconditioning, waar de gevoelstemperatuur kan oplopen tot 40 graden. Eerdere groepswedstrijden tegen Japan en Zweden worden wel in gekoelde stadions afgewerkt. De voetbalbond neemt de situatie uiterst serieus en reist dus met een uitgebreide medische staf af naar Amerika. Naast artsen en fysiotherapeuten schuiven er specialisten aan op het gebied van slaap en temperatuur. Goedhart stelt dat de staf op alles voorbereid is, maar verwacht wel dat de spelers ook de warmte goed aankunnen.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Groot succes voor de Nederlandse voetbalvrouwen in Engeland. Tijdens het jaarlijks awardgala van de Women's Super League zijn maar liefst 4 Oranje Internationals in de prijzen gevallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Grootste individuele eer ging naar Veerle Buurman. 20-jarige verdediger van Chelsea is uitgeroepen tot talent van het jaar. Buurman maakte vorig jaar de overstap van PSV en speelde zichzelf in haar debuutseizoen direct in de schijnwerpers. Daarnaast zijn Vivianne Minema en Kerstin Kasparij opgenomen in het elftal van het seizoen. Duo pakt al eerder de landstitel met Manchester City en hun ploeggenoot Khadija Shaw werd verkozen tot beste speelster van de competitie. Het Nederlands feestje werd compleet gemaakt door Daphne van Domselaar, keeper van Arsenal, kreeg de prijs voor de mooiste redding van het seizoen. En het was ook een knappe reflex tegen Brighton. Minema verscheen voor het eerst in tijden weer in het openbaar bij het awardgala. Ze miste de laatste maanden veel wedstrijden en dat kwam vanwege de ernstige ziekte van haar moeder. Voor de speelsters verschuift de focus nu naar het Nederlands elftal. Oranje speelt binnenkort cruciale EK-kwalificatiewedstrijden. Tegenstanders Ierland en Polen. En als de ploeg beide duels wint, is kwalificatie voor het WK van 2027 in Brazilië officieel een feit. En of Minema dan ook weer aansluit bij de selectie, dat is nog
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Baku. Azerbeidzjan. 2018.
2: En want dan gaat hij niet meer aan kunnen vallen. Het gaat om het verdedigen van die vierde plaats.
3: Waarbij je kan have to do him again, let's go. Kom op.
2: Geweldig dit. Binnen het team. Kom op, mate. Je moet het nog een keer doen. Ze gaan uiteraard, als het nodig is, wel roepen. Mannen, 4 en 5 binnenhalen voor de constructeurspunten is wel even belangrijk. Mooi, Max slingerend om Ricciardo weg te houden die een DRS heeft. You have to get him again. Daar komt hij weer. Wow! Nee! Ze raken elkaar! Dit is Turkije! Dit is Turkije tussen Vettel en Webber. En hier gaat dus je punten als constructeurstitel. Daniel Ricciardo rijdt tegen de kont van de auto van Max Verstappen aan. En dit is wat ze dus niet wilden. En daar gaat P4 en P5. Of kan er nog iemand wegkomen? De auto van Max werd volledig in de lucht getild. Max blokte. Daniel Ricciardo blokkeerde. En is klaar. 0-0-0. Niks.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tweevoudig wereldkampioen Lotte van Drunen start voor het eerst volledig fit aan een nieuw motocrossseizoen. Na eerdere jaren vol blessureleed is de 18-jarige sportster klaar om te jagen op haar derde wereldtitel en stereotypen te doorbreken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding voor Van Drunen verliep dit keer vlekkeloos. Waar ze in eerdere seizoenen nog herstelde van zware blessures aan haar enkel en pols, is ze nu volledig fit gebleven. Van Drunen geeft aan dat haar motoren perfect werken en ze voelt zich mentaal fris en heeft de lat voor zichzelf daarom nog hoger gelegd. De jonge sportster kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst en dat komt mede door haar eerdere optredens in de MX2-klasse tussen de mannen. Haar doel was om daar tenminste één WK-punt te halen, maar ze pakte uiteindelijk een veelvoud van die score. Volgens Van Drunen doet geen enkele andere vrouw haar dat na. En met haar succes wil ze meteen ook een stereotype doorbreken. Motocrosswereld staat bekend als een mannenwereld, waarin veel vrouwen zich mannelijk gedragen. En Van Drunen laat op sociale media juist bewust zien dat ze houdt van make-up en mode. Ze benadrukt dat succes in deze sport prima samengaat met vrouwelijkheid. En met die boodschap hoopt ze een voorbeeld te zijn voor andere jonge meiden in de sport.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Chaka Khan. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan,

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Telstar heeft een opvolger gevonden voor de vertrekkende succescoach Anthony Correa. Henk Brugge stapt over van SC Heerenveen en tekent een contract voor 2 seizoenen in Velsen-Zuid. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Brugge betekent deze overstap zijn debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Momenteel is hij nog actief als assistenttrainer in Friesland. Daarvoor werkte hij onder meer in de jeugdopleidingen van Feyenoord en PEC Zwolle. Technisch manager Peter Hofstede laat weten dat Brugge uitstekend bij de club past vanwege zijn energieke spelopvatting en zijn focus op het ontwikkelen van spelers. Nieuwe trainer staat voor een flinke uitdaging. Zijn voorganger Correa leidde Telstar na 47 jaar weer terug naar de Eredivisie en wist de club daar rechtstreeks te handhaven. En dit succes levert de trainer een transfer op naar FC Utrecht, waar hij de opvolger is van Ron Jans. Omdat ook de assistenten Robert Michielsen en Gert-Jan Tameres meegaan naar Utrecht, moet Telstar op zoek naar een volledige nieuwe technische staf. En met het aanstellen van Brugge is de eerste en belangrijkste positie binnen die nieuwe staf nu ingevuld. De club kan zich hiermee gaan richten op de verdere voorbereiding en de continuïteit in de Eredivisie.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2019.
2: Vettel zit te sparen. Bij de langzamere ronde. Die gaat aan het einde nog proberen aan te vallen. Zo finishen gaat Max naar P3 met 1 punt. Maar nu is het anders, want daar is Charles Leclerc. Dat is het voordeel voor Alexander Albon. Of hebben ze daar geroepen? Leclerc heeft betere banden. Ja, 4-5 rondjes beter. Dat is ook niet spannend. Vettel gaat het hier weer terug proberen, maar krijgt weinig ruimte. Er is een touché en een lekker band. Jongens, jongens, jongens. Leclerc tussenuit. Gasly naar P5. Lekker, joh. Van je welste. Op het moment dat ze niet dominant zijn, rachen ze elkaar van de baan. Hey, tof joh.
3: Takje, what the hell is he doing? Sorry. Takje. Mijn god, moet dat zijn. Mijn god, mist de bal.
2: Nou, dit wordt een fijne debrief hoor vandaag bij Ferrari.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kogelstootster Jessica Schilder richt haar pijlen definitief op het wereldrecord van Valerie Adams, nadat ze het nationale record onlangs al aanscherpte. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na haar historische worp over de magische grens van 21 meter laat de Volendamse weten dat de absolute records uit de jaren 80 stammen uit een onvergelijkbare tijd. Waardoor de prestatie van Adams voor haar de echte maatstaf is. En dat record staat op 21 meter. En 24 centimeter. Schilder blikt nuchter terug op het passeren van de iconische grens van 21 meter. Volgens de atleten hing die afstand al een tijdje in de lucht en was de complete kogelstoottop daarmee bezig. Iedereen binnen de sportcommunity zat erop te hazen om die barrière als eerste te doorbreken. En dat zij de concurrentie uiteindelijk te snel af was, dat noemt Schilder een kleine verrassing. Succes is volgens haar te danken aan een betere samenwerking met haar coach Gert Damkat en een kleine aanpassing in de uitvoering. Het unieke is dat ze de afstand heeft bereikt met een roterende techniek. Iets wat nog nooit eerder vertoond is bij zo'n worp. Schilder is de afstand van Adams nu tot 15 centimeter genaderd. En ze geeft aan dat dat nog altijd een flink gat is om te overbruggen. Maar de kogelstootster is optimistisch. Met de progressie die ze nu boekt, denkt ze dat die extra centimeters er in de toekomst zeker in zitten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: kort.
1: Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft de hectiek van de autosport definitief achter zich gelaten. Australië laat weten dat zijn nieuwe bestaan buiten de koningsklasse een stuk echter aanvoelt. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achtvoudige Grand Prix-winnaar stopte met racen nadat zijn team hem in 2024 verving. En sindsdien kiest Ricciardo bewust voor een rustiger en meer gestructureerd leven. Hij vertelt dat hij vooral geniet van het lagere tempo van het leven en de mogelijkheid om op één vaste plek te zijn. Tijdens zijn actieve carrière miste hij de gewone sociale momenten met familie en vrienden in Australië. Zijn tijd thuis voelde destijds altijd gehaast en bijna onwerkelijk, omdat de agenda te vol was. Nu is er ruimte voor de kleine dingen, zoals het vieren van verjaardagen. Hij zit niet stil hoor, Ricciardo. Hij is tegenwoordig actief als merkambassadeur voor autofabrikant Ford en klimt daarvoor nog regelmatig achter het stuur tijdens promotie-evenementen. En ook houdt hij zich bezig met zijn eigen kledingmerk. Focus ligt nu dus op projecten buiten het circuit, waarbij de Australiër de rust verkiest boven de constante druk van het raceweekend. De overstap naar dit nieuwe ritme bevalt hem naar eigen zeggen uitstekend.
2: Sportradio.
0: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2011.
3: Alonso binnen. Weer naar soft. Goeie stop. Goeie stop. Belangrijk is, waar valt hij terug? Achter Vettel? Ik denk het wel. En hij komt voor de deur bij Mark Webber. Die was al gestopt. Dus is dit gewoon even gevecht voor positie. Wow, Webber, wat een ballentoonje daar dan, zeg. Zo, de knetters. Alonso verdedigt, Alonso verdedigt. Hij heeft meer gang. En dit is lef, hoor. Hier is normaal gewoon geen ruimte. Oeh, wat scheelt het weinig. Maar ook daar moet ik toegeven, de intelligentie wel van Alonso, dat hij weet wanneer hij echt moet afhaken. Maar dit was wel een heftige van Mark Webber, maar wel een goeie. Grand Prix.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje kiest voor de sauna in plaats van een ijsbad om zich voor te bereiden op de extreme hitte tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medische staf van het Nederlands elftal heeft een strak plan opgesteld om de spelers te laten wennen aan de hoge temperaturen en de extreme luchtvochtigheid in de Amerikaanse speelsteden. Volgens bondsarts Edwin Goedhart is vooral die benauwde lucht de grootste uitdaging. Om het menselijk lichaam te laten acclimatiseren, worden de bekende ijsbaden in de voorbereiding nu bewust overgeslagen. In plaats daarvan stappen de spelers de Turkse sauna in. De route van het Nederlands elftal loopt via Zeist en New York naar het basiskamp in Kansas City. En die locatie is strategisch gekozen omdat een lichaam ruim 2 weken nodig heeft om te wennen aan de omstandigheden. Dat is hard nodig, want het groepsduel tegen Tunesië wordt gespeeld in een open stadion zonder airconditioning, waar de gevoelstemperatuur kan oplopen tot 40 graden. Eerdere groepswedstrijden tegen Japan en Zweden worden wel in gekoelde stadions afgewerkt. De voetbalbond neemt de situatie uiterst serieus en reist dus met een uitgebreide medische staf af naar Amerika. Naast artsen en fysiotherapeuten schuiven er specialisten aan op het gebied van slaap en temperatuur. Goedhart stelt dat de staf op alles voorbereid is, maar verwacht wel dat de spelers ook de warmte goed aankunnen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Groot succes voor de Nederlandse voetbalvrouwen in Engeland. Tijdens het jaarlijks awardgala van de Women's Super League zijn maar liefst 4 Oranje Internationals in de prijzen gevallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Grootste individuele eer ging naar Veerle Buurman. 20-jarige verdediger van Chelsea is uitgeroepen tot talent van het jaar. Buurman maakte vorig jaar de overstap van PSV en speelde zichzelf in haar debuutseizoen direct in de schijnwerpers. Daarnaast zijn Vivianne Minema en Kerstin Kasparij opgenomen in het elftal van het seizoen. Duo pakte al eerder de landstitel met Manchester City en hun ploeggenoot Khadija Shaw werd verkozen tot beste speelster van de competitie. Het Nederlands feestje werd compleet gemaakt door Daphne van Domselaar, keeper van Arsenal, kreeg de prijs voor de mooiste redding van het seizoen. En het was ook een knappe reflex tegen Brighton. Minema verscheen voor het eerst in tijden weer in het openbaar bij het awardgala. Ze miste de laatste maanden veel wedstrijden en dat kwam vanwege de ernstige ziekte van haar moeder. Voor de speelsters verschuift de focus nu naar het Nederlands elftal. Oranje speelt binnenkort cruciale EK-kwalificatiewedstrijden. Tegenstanders Ierland en Polen. En als de ploeg beide duels wint, is kwalificatie voor het WK van 2027 in Brazilië officieel een feit. En of Minema dan ook weer aansluit bij de selectie, dat is nog
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Monza, Italië. 2000.
2: De safety cars oefenen dit ook. Hij rijdt rondetijden van 2 minuten 28. Dat is een minuut langzamer dan een Formule 1 auto op een baan van 6 kilometer. Dit is listig, hè? De lichten zijn nu uit. Die rijders zien het allemaal. En Michael Schumacher vertraagt. Wil langzaam rijden, zodat hij zo direct vanuit de parabolica vol door kan. En hij stopt bijna, ja, en dan moet er iemand dus aan de zijkant. Een truc van Schumacher waarbij Jensen Button het haasje is. En Button zal nu een stop-and-go penalty moeten krijgen, omdat hij ingehaald heeft achter de safety car. Schumacher geeft het hele veld een breaktest. En Jensen Button schiet linksaf. Dit zijn Schumacher-trucken. Maar het mag. Het is niet verboden. Ja, en daar is Jensen Button er dan ook nog in de parabolica afgevlogen. Beschadigd voorwiel naar die touché met de vangrail. En ik denk dat ze bij Williams bloedlink zijn.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tweevoudig wereldkampioen Lotte van Drunen start voor het eerst volledig fit aan een nieuw motocrossseizoen. Na eerdere jaren vol blessureleed is de 18-jarige sportster klaar om te jagen op haar derde wereldtitel en stereotypen te doorbreken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding voor Van Drunen verliep dit keer vlekkeloos. Waar ze in eerdere seizoenen nog herstelde van zware blessures aan haar enkel en pols, is ze nu volledig fit gebleven. Van Drunen geeft aan dat haar motoren perfect werken en ze voelt zich mentaal fris en heeft de lat voor zichzelf daarom nog hoger gelegd. De jonge sportster kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst en dat komt mede door haar eerdere optredens in de MX2-klasse tussen de mannen. Haar doel was om daar tenminste één WK-punt te halen, maar ze pakte uiteindelijk een veelvoud van die score. Volgens Van Drunen doet geen enkele andere vrouw haar dat na. En met haar succes wil ze meteen ook een stereotype doorbreken. Motocrosswereld staat bekend als een mannenwereld, waarin veel vrouwen zich mannelijk gedragen. En Van Drunen laat op sociale media juist bewust zien dat ze houdt van make-up en mode. Ze benadrukt dat succes in deze sport prima samengaat met vrouwelijkheid. En met die boodschap hoopt ze een voorbeeld te zijn voor andere jonge meiden in de sport.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.